0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

het gehoor waar Jesus maaltijd hou, by die fariseer met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, aan sy

kan ik het weer vertellen overal. Elke afdraaipaaikie zien het duidelijk raak. Maar duurt het alles hier, het duurt voor mij gewaak. En ooral in die donker, het die mij weer kom haal. Want die weer

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

is my lied, lof aan my heiland, ewig te be. Dan gaan hy verder en sê, volle berusting, volg ek my God, smaak ek verdrukking en hemels genot, enge wat neerdal, bring met hul mee, tyding van liefde, vreugde en vrede. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof van my heiland.

0: Daar komt hy in elkeen van onze leven wanneer die pad voor ons moeilijk begaanbaar is. Wanneer ons zelfs vraagt God die dat een fout maak nie, maar in so'n tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vraag.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

versuch an, en varje lands jo stan, lekker sommer, en stieve voet vier. Hij is de jappie kind van lieve Jezus, en hij reed met zijn vier bij vier. Als hij ziet in de weg, vat, val hij al elkaar plat, en hij maakt allemaal om ons zien. O storm die trap op na zijn mensen, terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus, toen hij een fout op die internet maakt. Die zie ik zelf maar in net.